Hey, menoi, bet mēs anīs instrumentiem, mēs stamatinēm, bet ocit mēs un banīt saibu, banīt. Mani ta bū konjelatoru Whitman 960 26 99 960 26 99 on idi to bet mani ne ai nen rapstan playlist. Je suis pas midi.